0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, want blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
5: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
4: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
6: We kwamen er gewoon niet doorheen. We staan op basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
4: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
3: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
5: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
3: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
4: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
2: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Pekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn, is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en twee gewonden gevallen. De drie zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl.

0: Nederlandse.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
1: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU

0: landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 7

0: 45 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

luistert naar een nieuw uur, naar het programma Van Hollands Bodem. Mijn naam is Gerard Koetsier. En de eerste plaat van dit uur was een nummer van Henk Robbermond met Gek van jou. Het komende uur kan u weer luisteren naar veel Nederlandstalige platen. Af en toe een Engels of Duitsstalig nummer. En een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Django Wagner, Dixie Aces, Nits Huver, Otto Lagerfeld, Frank Smekens, Koos Albers en Corrie Konings, de Rhapsody zijn een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oude nummer van Siska Peters met Bouzoukis klinken door de nacht.

En dat was Django Wagner met de plaat Die Mooie Ogen Hebben Mij Bedrogen. En daarvoor de plaat van Siska Peters met Bouzoukis Klinken Door de Nacht. We gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Nummer van Dixie Aces met Queen of Hearts.

dialectnummer van de groep Nate Suver met Woor Binnie en daarvoor de Engelstalige plaat van Dixie Aces met Queen of Hearts. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Otto Lagerfeld met Morgen kon schon anders sein.

En dat was een nummer van Frank Smekens met Kijk weer naar morgen. En daarvoor de plaat van Otto Lagerfeld met Morgen kon Sjoen anders zijn. We gaan verder met een duet, een nummer van Koos Alberts en Christa met Jaren komen, jaren gaan.

Een oud nummer van de Rhapsodies met O Martino en daarvoor de plaat van Koos Albers en Christa met Jaren komen, jaren gaan. We gaan nog even één oud nummer draaien van Tony Bas met Ik ben zo blij en daarna de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma van Hollands Bodem.

En dat was een nummer van Herman Lippincoff met Waar ik ook ben in de vreemde. En daarvoor de plaat van Connie Lee met Don't Think. We gaan verder met de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van Oudje Fijn en Arjan Veneman met Regenbogenfarben. En dat is de akoestische versie.

Ja, eigenlijk het eerste opzetje van het nummer van Canyon met Mooi Volendam. En daarvoor hoorde u de plaat van Aukje Fijn en Arjan Veneman met Regenbogen Farmen. We gaan verder met het nummer van Harry Tienstra, Eveline.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is er zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk,

0: deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wijperen en je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

luistert naar een nieuw uur, naar het programma Van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En het eerste nummer van dit uur was een nummer van Tino Martin met Hou Me Vast. Het komende uur hebben we weer veel Nederlandstalige nummers. Af en toe een Engels- of Duitsstalige plaat. En een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Lisbeth, Jan Keizer en Annie Schilder, Laura en Lin, The Cats, Bert en Alisa, Ellie Cats en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even een oud nummer draaien van Ronnie Tober, Arrivederci Hans. MUZIEK

kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten, je praten

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

En dat was een nummer van Lisbeth met Heel Dicht Bij Jou. En daarvoor hoorde u de oude plaat van Ronnie Tober met Arrivederci Hans. We gaan verder met de eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Nummer van Jan Keizer en Annie Schilder met Better Be Home.

En dat was een cover, een nummer van Laura Lin en de Romeo's met Na de Kermis. En daarvoor hoorde u het nummer van Jan Keizer en Annie Schilder met Better Be Home. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van The Cats met Der Brief.

En dat was een nummer van Linda Coles met Die twee mooie ogen. En daarvoor duurde de Duitsstalige plaat van de Cats met Der Brief. We gaan verder met een nummer van Ali Cats met Lady Mispoes.

En dat was een oud nummer van duo Onbekend met Ik zag je voor de eerste keer. En daarvoor hoorde u de plaat van Ellie Katz met Lady Mispoes. We gaan verder met een nummer van Bert en Alisa, Zing met ons mee. En daarna de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

En dat was de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem, een nummer van Next One met Spanish Sailor. En daarvoor duurt het nummer van Bert en Alisa met Zing met ons mee. We gaan verder met een dialectnummer van Tai Tai, de Brok van Bert.

Lijn. En dat was de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van de Palimicus Passen met Ziek die Zorgen naar Gauss. En daarvoor hoort u de plaat van Tai Tai met De Brok van Betta. We gaan verder met een nummer van Peter Silver, Geen Zee Te Hoog.

En dat was een nummer van René Kast met Annemarie. En daarvoor het nummer van Peter Silver met Geen Zee Te Hoog. En we gaan verder met een nummer van Stef Eckel met Heya Heya.

En dat was Stef Eckel met Heya Heya. En we gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Nummer van Nick en Thomas met Sterker Nu Dan Ooit.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

U luistert naar een nieuw uur naar het programma van Hollands Bodem. En mijn naam is Gerard Koetsier. En de eerste plaat van dit uur was een nummer van John West en Walter Kroes met Zeker Niet de Laatste. Het komende uur kan u weer luisteren naar veel Nederlandstalige platen, af en toe een Engels of Duitsstalige plaat en een dialectnummer en een cover komen er ook voorbij. De artiesten Benny Nijman, René Leblanc, Kees en Marian, De Rambo's, Dries Roelvink, Gerard Schonebeek en een heel rijtje wat volgt. We gaan eerst even verder met een oud nummer van Siska Peters met El Amor.

En dat was Benny Nijman met de plaat Liefde voor het Leven. En daarvoor het nummer van Siska Peters met El Amor. We gaan verder met een nummer van René LeBlanc. Don't Worry, Be Happy. De eerste Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

Onder het mom van een cover de plaat van Kees en Marianne met Kom en Dans met mij. En daarvoor de Engelstalige plaat van René LeBlanc met Don't Worry, Be Happy. We gaan verder met de eerste Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Een nummer van de Rambo's met Sieben Sonden.

dat was Dries Roelvink met het nummer Doktersroman. En daarvoor de plaat van de Rambo's met Sieben Sonden. We gaan verder met een nummer van Gerard Schonebeek, Mijn Ex-Meid. MUZIEK

Een oude plaat van Gert en Emien Timmerman met Jij Alleen. En daarvoor hoort u het nummer van Gerard Schonebeek met Mijn Ex-Meid. We gaan verder met een oude plaat van de Bambino's, Ik Heb Geen Goud. En daarna de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands.

En dat was de tweede Engelstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Een nummer van de Dynamic Rockers. En daarin duidelijk de stem van John Spencer. Een nummer Dream Lover. En daarvoor u de plaat van, eens eventjes kijken, de Bambino's. Ik heb geen goud. We gaan verder met een nummer uit het zuiden van het land. Een nummer van de Palemikuspatsen met Halligalli. En daarna de tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem.

De tweede Duitsstalige plaat van dit uur van het programma Van Hollands Bodem. Toen was het nog Jantje Smit met Ich sing das Lied für dich allein. En daarvoor hoorde u het nummer van de Palimieke Spatzen met Halligalli. We gaan verder met een nummer van Gerard Joling, Vol Gas. MUZIEK

En dat was Vincent met Vrijdag is vrij. En daarvoor hoorde u het nummer van Django Wagner met Het is weer weekend. En we gaan verder met de laatste plaat van dit uur van het programma Van Hollandsbodem. Een nummer van Wolter Kroes. We gaan nergens mee heen.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De hier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio
1: 350. 92.3 FM.
0: 92.3 FM.
3: Goedenavond en welkom bij het Nationaal Songfestival 2012. Over een kleine anderhalf uur weten we wie in mei ons land gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Baku, Azerbeidzjan. We gaan 6 artiesten tegen elkaar laten duelleren. Daar is een officiële loting voor geweest bij Carlo en Irene in Live for You in aanwezigheid van de notaris en Rutger Kot. En daar is het volgende schema uitgekomen. Tim duelleert met Pearl. Joan neemt het op tegen Rafaella en Kim zingt tegen Ivan. Uit deze 3 duels komen 3 winnaars die het nogmaals tegen elkaar gaan opnemen. En daar komt dan uiteindelijk 1 winnaar uit. En die mag in mei, dus een paar dagen, naar de Kaspische Zee.
4: Het

0: Goedenavond, welkom bij een beetje tijd voor Songfestival. Welkom bij een uur lang Songfestival muziek op je favoriete radiozender. Vanavond blikken wij terug op een nationaal Songfestival in Nederland. Namelijk die van 2012. En we draaien ook nog een paar andere hele mooie nummers. Uit het rijke Songfestivalarchief uit Nederland, maar ook daarbuiten.
1: Ja, SBS6 heeft hulp aangeboden aan de NPO, de zender van John de Mol. En deze familie heeft een geschiedenis met het Songfestival. En daarvoor vandaag aandacht.
0: Ja, want Linda de Mol, de zus van John de Mol, die is jarenlang presentatrice

0: geweest van een aantal nationale songfestivals. Maar hun vader, die heeft ook wat gedaan.
1: Ja, die heeft ook een nummer gezongen. Of meerdere nummers. 4 keer meegedaan, volgens mij. Aan het Nationale Songfestival. En daar gaan we straks aandacht aan besteden.
2: We gaan terug naar het jaar 2012.
1: John de Mol had in 2012 een behoorlijk actieve rol bij het Nationaal Songfestival. Hij was niet alleen producent, maar hij zat ook in de selectiecommissie. En om even concreet te zijn, deed hij het volgende. De Tros schakelde John de Mol en Talpa in om het Nationaal Songfestival 2012 te produceren. De bedoeling was dat het programma professioneler en internationaler zou worden. De productie lag bij Talpa Productions. En 6 kandidaten deden er mee en zij probeerden een ticket voor Baku te krijgen. Voor deze uitzending maken we een fictieve complete eindranglijst. Daarbij houden we voor de plaatsen 1 tot en met 3 de officiële uitslag van de superfinale aan. En de 3 kandidaten die eerder afvielen, rangschikken we volgens op basis van hun behaalde scores in de duels. En zo komen we uit tot een complete countdown. We draaien de nummer 6 helemaal naar de winnaar op nummer 1.
0: En dan beginnen we dus met de nummer 6. Met een zanger die in Nederland wel bekend is. En een paar jaar geleden ook nog de punten mag geven op het Eurovisie Songfestival zelf namens Nederland. We hebben het natuurlijk over Tim Douwsma. Hij eindigde op de 6e plaats. Hij was trouwens ook televisiepresentator. Hij moest het opnemen in het duel tegen Pearl Josephson. Maar hij moest zich uiteindelijk zijn meerdere erkennen in haar. Met een score van 31,1 punt in zijn duel komt Tim in onze fictieve eindranglijst terecht op plaats nummer 6. Hier de Tim Douwsma met Undercover Lover.
2: We gaan terug naar het jaar 2012.

0: Whatever.
1: We gaan door naar een niet tussendoor. Dus niet uit 2012, maar van vorig jaar eigenlijk. Tommy Cash. En dan moet je zijn nummer zeker nog wel kennen. Hij zorgde voor een van de opvallendste acts van het Songfestival. Een nummer dat je na één keer luisteren ook niet meer uit je hoofd krijgt. Straks drinken we misschien nog wel even een espresso macchiato. Hier is Tommy Cash.

Ja, en van dit nummer van Tommy Cash zijn aardig wat covers gemaakt. Mooi, mooi nummer. Wij gaan verder met onze countdown van 2012. Op plaats nummer 5 vinden we Rafaela Paten met Chocolate. Rafaela was natuurlijk een bekende naam, want in 2006 deed ze mee aan Idols en dat won ze ook. Met haar energieke nummer Chocolate probeerde ze Nederland te overtuigen, maar Joan Franca bleek in het duel uiteindelijk sterker. Met 46,3 punten in haar duel komt Rafaela in onze fictieve ranglijst terecht op plaats 5. Hier is Rafaela met Chocolate.

Dat was Ravela met Chocolate. Goed voor plaats 5 in onze fictieve eindranglijst van het Nationaal Songfestival uit het jaar 2012. En we gaan nu verder met de nummer 4. Maar eerst een heerlijke Songfestival klassieker.

0: We zijn aangekomen bij plaats 4 in 2012 op het Nationale Songfestival. Kim de Boer met Children of the World. Kim kennen we onder andere van The Voice of Holland, waar ze indruk maakte met haar krachtige stem.
1: Nummer 4.

0: Children of the World. Ik vind het net een Ralph Siegel titel, als ik eerlijk ben. Maar goed, je hebt kunnen luisteren naar Kim de Boer met dat nummer. En daarmee zijn we aangekomen op de top 3 van het Nationale Songfestival van 2012. Wie eindigt er op de derde plaats, Pierre?
1: Ja, Ivan Perotti, Take Me As I Am. Zijn nummer heet dus zo. Ivan was misschien minder bekend bij het grote publiek, maar had al ruime ervaring als zanger en songwriter. Hij wist Kim de Boer in een duel te verslaan en bereikte daarmee de superfinale. Daarmee eindigde hij uiteindelijk op de derde plaats. Luistert u nu naar Ivan Perotti met Take Me As I Am. Nummer.

0: Ivan Perotti met Take Me As I Am. Nummer 3 in het Nationaal Songfestival van 2012. En er zijn nog maar 2 kandidaten over. En wie zijn dat toch?
1: Ja, we houden het spannend. Want we gaan even eerst een tussendoortje doen.
0: En dat komt uit 2024 uit Frankrijk. En dat is echt wel een mooi kippenvel moment. Tijdens het Songfestival wat toen in Malmö werd gehouden. Slimane maakte indruk met zijn krachtige stem en zijn indrukwekkende uitvoering. Hier is Slimane met Mon Amour.

0: Ja, Mon Amour. Niet de versie van BZN, zal ik altijd maar zeggen bij deze. Maar
1: die, had ik al, bijna naar je doorgestuurd.
0: Oh ja, heerlijk nummer ook. Ja, wie is nummer 2 geworden in ons Nationaal Songfestival van 2012? Dat was natuurlijk Pearl Josephson met We Can Overcome. Pearl had eerder al grote indruk gemaakt bij The Voice of Holland en bewees ook tijdens het Nationaal Songfestival dat ze over een geweldige stem beschikte. Ze bereikte de superfinale en eindigde daar uiteindelijk op de

0: Dat was Pearl Josephson met We Can Overcome. De nummer 2. En dat betekent dat we nog maar 1 nummer over hebben. En dat is de winnaar. Maar voordat we dat gaan doen, toch nog even bijzonder stukken terug in de Nederlandse songfestivalgeschiedenis. Want je hebt een nummer opgezocht.
1: Ja, we hebben het natuurlijk over de familie De Mol. En zo was er ook John de Mol senior, die ook heel veel heeft te maken gehad met het Nationaal Songfestival. Hij heeft een aantal keer meegedaan aan het Nationaal Songfestival. En onder andere in 1960. Een bijzonder stukje Nederlandse songfestivalgeschiedenis. We gaan luisteren naar het nummer van John de Mol Carousel, wat hij zong op het festival.
2: We gaan terug naar het jaar 1960.
3: En dan nu weer het liedje waarmee we deze finale openden. Carousel, maar nu gezongen door John de Mol.
4: Glimmend en blinkend staat de carousel, stil en verlaten te dromen. In al zijn pracht en zijn praal wacht hij daar op groten en kleine die komen. Ding, dingelinge, ding, klinkt de bel. Kom in de carousel. Ding, dingelinge, ding, dingelinge, dong. Draaien, dat maakt je weer jong. De lichtjes die branden, de kleuren zijn bont. Je draait er tevreden in kringetjes rond. Je zit op een schimmel, je neus in de wind. En voelt je zo blij als een kind. Ding, dingelinge, ding, klinkt de bel. Geen tijd om te treuren, wat kan je gebeuren? Draai mee in de carousel. Trots staat hij daar als een bron van vertier. Draaiend vergeet je je zorgen. Voor een paar centen brengt hij met plezier de vreugde voor nu en voor morgen. Ding, dingelinge, ding, klinkt de bel. Kom in de carousel. Ding, dingelinge, ding, dingelinge, dong. Draaien, dat maakt je weer jong. De lichtjes die branden, de kleuren zijn bont. Je draait er tevreden in kringetjes rond. Je zit op een schimmel, je neus in de wind. En voelt je zo blij als een kind. Ding, dingelinge, ding, klinkt de bel. Geen tijd om te treuren, wat kan je gebeuren? Draai mee in de carousel.
0: John de Mol senior was dat. Later werd hij volgens mij directeur van Buma Stembra. En daar heeft hij ook heel veel goede dingen gedaan voor de Nederlandse artiesten.
1: Ja. 1960 dus met Carousel. Maar wist je dat hij daarvoor op het punt stond om geschiedenis te schrijven op het Eurovisie Songfestival? Want op 17 februari 1959 deed John de Mol senior mee aan het Nationaal Songfestival vanuit de Afro Studio in Hilversum. Hij zong daar een beetje, geschreven door Dick Schallies en Willy van Hemert. En daar zat een bijzonder verhaal aan vast. Een beetje werd tijdens de nationale finale namelijk door 2 artiesten gezongen. John de Mol senior en Teddy Scholten. Het lied won de Nederlandse finale, waarna een vakjury moest beslissen wie Nederland in Cannes mocht vertegenwoordigen. En de keuze viel uiteindelijk op Teddy Scholten. En wij weten inmiddels allemaal, zij won op 11 maart 1959 het Eurovisie Songfestival met het nummer Een Beetje. Maar voordat Teddy ermee naar Cannes ging, was het dus ook de stem van John de Mol senior die dit lied in Nederland ten gehoor bracht. Wij gaan terug naar het jaar 1959 met John de Mol senior en zijn uitvoering van Een Beetje. Heel, en die klinkt toch anders.
5: Anders, alles is anders.
2: Net even anders. We gaan terug naar het jaar 1959.

0: toch mooi om een winnend nummer in een andere versie te kunnen horen. Ja. En dat hoor je natuurlijk allemaal in een beetje tijd voor Songfestival. Dat wekelijkse programma over het grootste muziekevenement van de wereld.
1: Het is zover, Hans.
0: Ja, wie is er één geworden?
1: De winnaar van het Nationaal Songfestival 2012 is John Franka met You and Me. John schreef het nummer zelf en viel tijdens de nationale finale niet alleen op door haar lied, maar ook door iets anders, Hans.
0: Haar... Ja, de Indianentooi die ze droeg.
1: Ja, precies. Uiteindelijk won ze de finale en mocht ze Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Baku, Azerbeidzjan. Met 37,1 punten won John de superfinale. Laten we nu gaan luisteren naar het nummer van haar, John Franka, You and Me. De winnaar van het Nationaal Songfestival 2.

0: Dat was John Franka met You and Me, de winnaar van het Nationale Songfestival van alweer 14 jaar geleden. En daarmee is de fictieve complete ranglijst dan ook compleet.
1: Dat was. Dan gaan we nu naar de verjaardagskalender.
2: De verjaardagskalender.
3: Congratulations and celebrations.
0: Die hebben we ook nog, want er zullen zeker wel wat jarige personen zijn. We beginnen in dit geval aanstaande zaterdag met Mahmoud, oftewel Alessandro Mahmoud uit Italië. Hij vertegenwoordigde zijn land in 2019 met de knaller Soldi, waarmee hij een geweldige tweede plaats behaalde. En later, in 2022, stond hij er weer met Brividi, samen met nog een andere Italiaanse zanger.
1: Blanco.
0: Een absolute...
1: Blanco, of zo heet hij.
0: Klopt. Een absolute songfestivalklassieker is dat inmiddels ook geworden.
1: Ja,
0: en wie zijn er nog meerjarig?
1: Ja, op zaterdag vieren we de verjaardag van Imri Sif uit Israël. Hij stond op 2017 op het podium in Kiev met de uptempo poptrack I Feel Alive. Een energiek nummer dat het stadion destijds goed op zijn kop zette.
0: Daar steken we op zondag over. En dan steken we over naar zondag, want dan is Emmy jarig. Zij deed in 2025 mee voor Ierland met het meeslepende nummer Laika.
1: En ook op zondag verjaart Soraya uit Spanje. Zij vertegenwoordigde Spanje op het Eurovisie Songfestival van 2009 in Moskou met een heerlijke uptempo zomers dansnummer. En dat is precies de plaats die we vandaag gaan draaien. Hier is Soraya met La Noche es para mí.

0: hoorde als laatste Soraya met La Noche es para mí. En dat was het dan alweer voor deze week. Je hebt kunnen luisteren naar 1 uur Songfestival Muziek op je favoriete radiozenders. Volgende week zijn we er weer op dezelfde zenders en op dezelfde tijd. En dan hopen we dat jullie weer gekluisterd zitten naast jullie toestel. We wensen jullie allemaal een heel prettig weekend en graag tot de volgende week. Goed hoor.
1: Nieuwe hits van oude bekenden nationaal.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
1: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
0: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar aan beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.
4: Dance Classics met Sylvain Bruggeman.

0: Nirvana, Michael Walden. Heerlijk om zo je weekend te beginnen. Come on, baby. Ja, Michael Walden, dus dat het begin van de nieuwe editie van de Dance Classic 1. Goedenavond als je net inschakelt. Divine Emotions. Welkom, Hoi FM, Radio 350, het begin van je weekend. Ja, en dit zijn de Dance Classics vanaf de jaren 70. En deze kwam trouwens uit 88. En verdoor naar de roerige jaren 90. De band Teaspoon. 95 was dat ook alweer. Ja, lekker je weekend beginnen met A Part of My Life.
1: Dance Classics. Wij starten je weekend goed. Van 7 tot 9, elke vrijdagavond. Sylvain Bruggeman, je luistert naar Hoi 350.

FM en Radio 350. Ho, heerlijk. Al die hits vanaf de jaren 70. Ja, voetjes van de vloer, want we gaan terug naar de jaren 90. Een top 40 notering nog wel. Jawel. Aangezien het al meerdere hits achter haar naam staat, ik noem maar, neem de destijds de nieuwe Whitney Houston. Ik heb het over Mariah Carey. Het was niet zo'n hele grote, maar wel uiterst dansbaar. Dus een dance classic.

een remix project. Ja, staat er trouwens niet bij trouwens. Playa Hitty. Heeft meteen weer een zomers gevoel op de radio. The summer is magic. En misschien wel een joepie. Het is weekendgevoel. Ja, misschien wel. Ik hoop het tenminste. Dance Classics, elke vrijdagavond. Jouw weekend in Luiden hier op Hoi FM en Radio 350. Ja, daarom zeg ik van joepie weekend. Het is tot 9 uur, dus ben ik nog bij je. Met de beste. 70, 80, 90. Een beetje zero's. En deze kwam uit de jaren 90. Double Trouble.

you wanna be star in a starving. Ja, bijna het einde van uurtje nummer 1 van de Dance Classics. Ja. Straks na de reclame het nieuws van 8 uur, wil ik zeggen. Ja, ik ben eventjes de klus kwijt, enigszins. Na het reclame het nieuws van 8 uur spreek ik je weer van nog een uurtje. Dance Classics, het begin van je weekend. De afsluiter van uurtje nummer 1 is voor Nomads en Just the Crew. Tot zo!

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Clemens Peters.

0: aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
1: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
3: 92.3 FM.
4: Dance Classics met Sylvie.

0: 2 van de Dance Classics. Als je deze schakelt, 1 goedenavond. En we gonna sail away het weekend in. Het weekend is begonnen. Hier op Hoi FM en Radio 350. Dance Classics vanaf de jaren 70. Dat draait hier om elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Laten we maar meteen eventjes doorgaan. Naar nog een top 40 dosering. Het begon met de Beat Coast. En toen kwam deze. Ik heb het over Red 5, schaamde Duitsland. Dit is I Love You Stop.
1: Hey fellas, hey ladies.
2: Wij starten je weekend goed. Van 7 tot 9, elke vrijdagavond. Dit is Dance Classics. Je luistert naar Hoi 350.

Carnaval wel in de hogere regionen verwacht, eigenlijk. Windjammer en Talking and Turning. I wiggle in my sleep. Oh. Van 84 terug naar 79 met deze hitsensatie. Je kent ze nog wel van You to Me Are Everything. Maar dit ging daaraan vooraf. The Real Thing en Can You Feel the Force?

strijd tussen de rapper MC Hammer en die andere. En naam ik eventjes kwijt. MC Hammer dus, and you can touch this. Ja, lange tijd niet meer gehoord trouwens. Heerlijk, het begin van je weekend. En ik heb nog eventjes een knaller om eventjes flink op los te gaan.

Nou, sommige nummers is er weer heel fijn om weer te horen. Zoals deze van Cathy Dennis en Touch Me All Night Long. Ja, wie wil dat nou niet?

zal toch altijd de zusjes van blijven. Janet Jackson en When I Think of You. Even iets anders. Ja, precies. Crazy insane, got no brain. Jason Evans en Cypress Hill. Insane in the brain. Het is allemaal iets anders. Heel iets anders.

al de vraag. Wat is dit voor een plaatje? The Future Sound of London en Papua New Guinea. Uit 92, heel erg bekend in het clubcircuit. Dus wat mij betreft een dance classic. Door naar 88 alweer, in the city. En ze hebben er zo'n plezier in. We're having

weekend in. Ik ga binnen vertellen. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor jou. Om het weekend mee te beginnen. En dan is het toch al bijna 9 uur. Ik spreek je volgende week. Same time, same place. Maar andere dance classics. En ik ga je blazen met de Nederlandse Jekyll and Hyde. De grootste. En die heette destijds Frozen Flame. Rest mag er één ding te zeggen.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
4: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
3: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van

0: Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Als je nou echt helemaal niets te doen hebt deze vrijdagavond en je kijkt echt op tegen een weekend vol verveling, zet dan die radio op Radio 350, 9 uur. Het is tijd voor Zapped met de lekkerste disco, funky en soul uit de jaren 70 en 80. Met de lekkerste presentatrice van Radio 350, Edelmira Valera.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan.

0: Studio 350.
1: 92.3 FM.
2: Als je nou echt helemaal niets te doen hebt deze vrijdagavond en je kijkt echt op tegen een weekend vol verveling, zet dan die radio op Radio 350, 9 uur. Het is tijd voor Zapped met de lekkerste disco funky Enzo uit de jaren 70 en 80. Met de lekkerste presentatrice van Radio 350, Edelmira Valera.

0: Welkom bij de zender voor de gemeente Rijs en Holten.
1: Welkom bij Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Radio 350.
1: Je mag nu eindelijk met me uitgaan, maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan, voor de

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen